0: Nederland Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestond. Verdien het leven voor de keus, verdien het voor de laan. Dein is blij dat zover is, en dan de is baan. Ik mis dat ik mijn bibi ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

0: Soms voel ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestaan. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den ben we met zijn baai. Ik zet alle klokken stil. En ik verneuk me zo dan weer. Waar kwijt dat dat mij wil. Het geluk ligt soms zo aan dichtbij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wijze uit. Den griep ik altijd. Alles wat er tussen ligt, tja, dat is mijn bestaan.
1: RTV Go, jouw radio, jouw geluid.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Mm-hmm.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het internationaal atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N33 bij Veendam. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk is de N33 tussen Veendam en Veendam-Noord dicht. De stremming zou wel elk moment kunnen worden opgeheven. Buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een opstootje geweest tussen meerdere asielzoekers. Agenten en beveiligers hebben daarna ingegrepen. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht om op de grond te gaan liggen. Een van hen werd door beveiligers afgevoerd. En de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert is sinds gisteravond laat dicht voor al het wegverkeer. Na opening is de brug scheef naar beneden gekomen, waardoor die nu niet meer wil sluiten. Rijkswaterstaat heeft de brug helemaal opengezet, zodat scheepvaartverkeer de brug kan passeren. Een aannemer gaat de brug repareren, maar wanneer dat gebeurt is nog onbekend. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, wakker worden na een wellicht wat langere nacht dan de vorige. Immers geen oranje gisteravond. Natuurlijk wel de ochtendploeg op de radio tot 10 uur.
7: Goedemorgen, hallo.
8: Goedemorgen.

0: En zo ontsnapten we aan de nacht met Dua Lipa en Houdini. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 16 januari. Een dag waarop we meer de zon gaan zien dan gisteren. En met een zwakke tot matige zuidoost, tot late noordoostenwind, wordt het 17 tot 20 graden. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peter Mulder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik schrok gisteren toch even toen ik gisteravond ineens het bericht las dat Wim T. Schippers is overleden.
2: Ja.
0: Die is toch, denk ik, voor ons allemaal de hele jeugd wel bij ons geweest. Er was het alleen maar om het feit dat hij de stem van Ernie was.
2: Ja.
0: Ernie. Ja, precies. Maar hij was ook de stem van Kermit de Kikker bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: En van Graaf Tel.
1: Ja.
0: Zijn veel, en het zoveel meer dingen. Al die programma's bij de VPRO waar een enigszins rafelrandje zat, waren van zijn hand, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, precies. Radioprogramma Ron Flon Flon.
0: Met Radio 3.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat snapte ik nooit zo goed in mijn jeugd.
1: Nee.
0: Het wordt dan heel erg opgehemeld. Ik heb het later nog wel eens teruggehoord. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel grappig.
1: Ja.
0: Maar in mijn jeugd dacht ik, wat is dit voor een raar programma?
1: Nee, zet ik hem toch op een andere zender op dat moment.
0: Ja. Ja. Hij gaat er ook wel uit zoals hij zijn hele leven eigenlijk geleefd heeft. Want de stichting die gemaakt is om zijn nalatenschap te beheren en alles wat hij gemaakt heeft, die heeft ook in het overlijdensbericht geschreven. En dat is een citaat van Wim T. Schippers zelf. Geboren worden vind ik onzin, maar doodgaan vind ik nog veel grotere onzin. Nou, mooi toch?
2: Ja.
0: En dan wordt er op 1 juli aanstaande ook een kunstwerk onthuld na zijn overlijden. Dat kunstwerk heet Wim is weg.
1: Ja.
0: Nou, op zich wel mooi zo.
1: Ja, dat bezorgde toch een glimlach op mijn gezicht toen ik het hoorde.
0: Ja, dat heeft hij toch zijn hele leven eigenlijk gedaan.
1: Ja.
0: Er zijn trouwens nog nieuwe afleveringen opgenomen van met Bert en Ernie voor Netflix.
2: Oh ja?
0: Ja, dat heeft hij nog gedaan. Volgens mij eind vorig jaar, begin dit jaar.
2: Oh.
0: Ja. Samen met Paul Hamen. Dus we gaan dat nog ergens wel terug kunnen.
1: Ja, precies. En Wim T. Schippers is natuurlijk geboren in Groningen. Heeft hij de eerste 3 jaar van zijn leven gewoond voordat hij richting het Gooi vertrok.
0: In de Star-Numanstraat hebben we gezien een geboorte.
1: Dat was een ouderlijk huis.
0: Ja. Ik praat je even bij over het WK-voetbal. Doen we iedere ochtend even voor de mensen die vannacht wel gewoon doorgeslapen hebben. En gelijk heb je. Dat was niet echt een heel. Er is niemand als winnaar over uit de strijd gekomen. De 4 wedstrijden van afgelopen 24 uur, zullen we maar zeggen. Iran tegen Nieuw-Zeeland werd 2-2. In de nacht van de gelijke spelen Saudi-Arabië tegen Uruguay 1-1. België tegen Egypte, die heb ik ook maar even overgeslagen. Wel met de nachtrust. Werd ook 1-1. En ik ging er lekker voor zitten. Spanje tegen Kaapverdië. 0-0.
1: Ja, toch vond ik het wel grappig om te zien, moet ik zeggen.
0: Heb jij
1: dat
0: gezien?
1: Het grote Spanje gewoon stuk liep op de muur van Kaapverdië. En ja, ze slaagden er totaal niet in om het. Om het te breken ook, hè?
0: Het bleek steeds hetzelfde spelletje wat ze deden.
1: Ja, er zat geen variatie in.
0: Nou ja, er was een hoop kritiek op Nederland in het gelijke spel. Maar goed, daar kunnen ze in België en Spanje nu ook over meepraten, zullen we maar zeggen. Ja. Heb jij gezien trouwens, Rob, dat ergens in het publiek was ineens een beeld van iemand tussen de Kaapverdianen met een FC Groningen shirt aan?
1: Ja, ik zag dat.
0: Ja,
1: het nieuwe FC Groningen shirt ook.
0: Ja, ook het nieuwe zelfs nog.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel grappig, hè?
2: Die moeten we vinden.
0: Ja, die moeten we gaan vinden ergens in de loop van de dag. Gaan we proberen, ongetwijfeld. Straks na 7 uur hoor je nog het verhaal van Laros Duarte, oud FC Groningen natuurlijk. Ik heb ook al eens gebeld in de ochtendploeg toen hij zich plaatste voor het WK. Hij speelde namelijk in de basis, rug nummer 15. En zijn broer deed ook nog mee. Die viel eigenlijk voor hem dan weer in de ene Duarte, voor de andere Duarte.
1: Ja.
0: Dat verhaal hoor je na 7 uur nog voorbij komen. Hier in de ochtendploeg, het is 16 juni. Vandaag in 1971 werd FC Groningen opgericht. Voortkomend uit GVV. De officiële oprichting werd overschaduwd door het overlijden een dag eerder van doelman Tony van Leeuwen, die verongelukte. FC Groningen begon toen in de Eredivisie. Overigens, ze waren gepromoveerd met GVV. FC Groningen, jarig vandaag 55. Waarvoor onze hartelijke felicitaties.

0: en een paard is 14 over 6.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Vandaag supermarkteigenaar Albert Benink uit Nieuwolda. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Kun je het een beetje combineren, altijd voetbal kijken en je werk?
2: Niet echt, hè.
0: Dat is lastig, hè?
2: Het zijn hoop nachtwedstrijden, dus...
0: Ja, we proberen even goed in de hoorn te praten, Albert. Je klinkt een beetje ver weg.
2: Zijn hoop nachtwedstrijden.
0: Ja, inderdaad, ja. Want hou je van voetbal om een beetje te volgen?
2: Ik hou van voetbal, ja. Wij gaan ook alleen naar FC Groningen toe, dus...
0: Ja. En wat vond je van Nederland?
2: Ik had er meer van verwacht.
0: Ja.
2: Ik had eigenlijk een lichte overwinning verwacht, maar ja, helaas.
0: Ja, doe je ook mee in een voetbalpoeltje?
2: Nee. Oh. Nee.
0: Ik ga zo slecht. Ik ben dus niet goed in voorspellen van uitslagen, blijkt. Voorlopig.
2: Nou, hey, dit zijn ook hele rare uitslagen, moet ik zeggen.
0: Ja, hè? Ja, Spanje gelijk, België gelijk.
2: Gelijk, ja.
0: Ja. Oh, het is het begin van een toernooi. Het duurt wel heel erg lang, moet ik zeggen.
2: Ja, het duurt eigenlijk te lang.
0: Ja. Hebben jullie daar dan nog acties voor? Is het bij jullie oranje de supermarkt?
2: Wij hebben een spaaractie voor een gratis voetbal.
0: Ja.
2: En wat leveranciers bij de producten doen.
0: Ja, precies. Maar en loopt dat dan een beetje? Zijn mensen daar enthousiast voor dat ze gaan sparen?
2: Sommigen wel, sommigen niet.
0: Ja.
2: Dat ligt er net aan... Als we kleinkinderen hebben, als kinderen hebben die van voetbal houden.
0: Ja, maar je moet ook wel een beetje meedoen natuurlijk als supermarkt. Hè? Want zeker als Nederland het goed gaat doen, dan zul je toch waarschijnlijk wel wat acties moeten gaan doen. En dan vragen mensen er misschien ook wel om.
2: Ja, dat is niet wat zeker is. Dat is niet wat zeker is. Ja. Acties staan meestal wel aan, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Zeker als het nou allemaal goed gaat. Maar als het nou straks eruit ligt naar de poolfase, dan kun je alles zo weghalen.
2: Ja, dan kun je alles zo weghalen.
0: Ja.
2: Maar ik verwacht dat ze dan een ronde verder komen. Daarna wordt het moeilijker.
0: Ja, nou, ik ben ook een beetje nog niet heel hoopvol. Maar laten we optimistisch zijn. Ik heb van tevoren gezegd, minimaal kwartfinale.
2: Dan ben je positiever dan ik. Ik denk achterfinale.
0: Okay. Wat ga je doen vandaag? Hoe laat ga je die kant op?
2: Ik ga even kwart voor zeven die kant op. En dan ga je eerst broodjes bakken. En dan tegen een half elf krijg je de vrachtwagen binnen.
0: Met alle spullen voor in de supermarkt weer.
2: Ja,
0: ja.
2: Dan kunnen we weer gaan bijvullen.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag en veel plezier vanavond weer met de volgende serie wedstrijden.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Tot volgende keer, Albert, hè?
2: Ja, oké.
0: Okay. Mooi.
1: De vroege vogel.

0: Engelse band Ten Sharp. En you, het is 6 minuten voor 6:30. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Scheepseigenaren verwachten meer duidelijkheid af over een mogelijke heropening van de Straat van de Hormuz. Volgens de Pakistanse premier wordt een vredesakkoord tussen Amerika en Iran vrijdag ondertekend. De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat de belangrijke zeestraat op dezelfde dag ook weer open gaat. Reders laten aan persbureau Bloomberg weten op meer details te wachten of een veilige doortocht ook echt mogelijk is. Een jongetje van 2 is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een val uit een raam op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De peuter kwam volgens getuigen terecht in de binnentuin van onderburen. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse met een medisch team aan boord. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd. Daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
1: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen dat het gaat leiden tot duurdere tickets. En op het circuit van Zolder in België is een 53-jarige Nederlandse motorrijder omgekomen. De man kwam zwaar ten val op het circuit, dat meldde Belgische media. Het gebeurde tijdens het zogeheten vrij rijden, meldt VRT Nieuws. De directeur van het circuit zei dat het misging bij een manoeuvre op hoge snelheid. Volgens de regionale omroep L1 komt het slachtoffer uit de omgeving van Maastricht. Nieuws uit binnen- en buitenland gevolgd zometeen door Noordnieuws. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, werk aan de winkel voor de Nationaal Coördinator Groningen. Waarom, dat vertel ik zo.

0: Eternal en BB Winans in de ochtendploeg. I wanna be the only one. Het is bijna 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N33 bij Veendam. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld. Volgens een fotograaf duurde het bijna 2 uur voordat de brandweer de automobilist kon bevrijden. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de N33 tussen Veendam en Veendam-Noord afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Nationaal Coördinator Groningen moet stevig aan de bak. Het Adviescollege Veiligheid Groningen concludeert dat een deel van de versterkingsrapporten van huizen in het aardbevingsgebied niet betrouwbaar is. Verslaggever Goos de Boer vertelt meer over de uitkomsten van het onderzoek.
2: De NCG krijgt de aanbeveling om een deel van de eerdere rapporten opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat daarbij om 8000 huizen. Het is niet gezegd dat al die woningen onveilig zijn. De verwachting is dat dit in een paar procent van deze gevallen wel zo is. En hoeveel dat exact zijn, moet nog blijken uit nader onderzoek.
1: In een reactie geeft de Nationaal Coördinator Groningen Marieke Verwerda toe dat haar organisatie op bepaalde punten tekort is geschoten. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert is sinds gisteravond laat afgesloten voor al het wegverkeer. Na opening is de brug scheef naar beneden gekomen, waardoor die nu niet meer wil sluiten. Na een aantal pogingen om het probleem op te lossen heeft Rijkswaterstaat de brug helemaal opengezet, zodat in elk geval het scheepvaartverkeer de brug kan passeren. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem. In april waren net nieuwe staalkabels geplaatst nadat de oude kabels breuken vertoonden. Een aannemer gaat de brug bij Dorkwert repareren, maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Het wegverkeer wordt zo lang omgeleid via de brug bij Aardewaard. Maar die brug is vanaf 29 juni een week lang dicht vanwege werkzaamheden. Volgens Rijkswaterstaat blijven deze werkzaamheden vooralsnog gepland staan. Buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een opstootje geweest tussen meerdere asielzoekers, waarna agenten en beveiligers hebben ingegrepen. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht om op de grond te gaan liggen. Een van hen werd door beveiligers afgevoerd, maar keerde na een tijdje terug, zag een verslaggever van het ANP. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend. Medewerkers van het Rode Kruis namen gisteren afstand toen de asielzoekers slaags raakten, maar gingen weer aan de slag nadat de rust was teruggekeerd. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk en Migrate waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen bij de ingang van het terrein. Ook gisteravond wachten weer tientallen asielzoekers op het voorterrein voordat ze naar de nachtopvang in Westerbork werden gebracht. De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een fusie van faculteiten zijn voorlopig van tafel. De RUG wil het aantal faculteiten terugbrengen van 11 naar 7, onder meer om de kosten te drukken. Maar eerst is het zaak dat de bestaande faculteiten op dezelfde lijn zitten, zegt Tim Trezor van de Universiteitsraad.
3: We hebben gedurende het proces meerdere malen input gevraagd van faculteiten, van medewerkers, van studenten. Daar bleek dat er nog wel echt heel veel vragen waren over de werkdruk, over het behoud van opleidingen van kleinere faculteiten. Ook vragen over of de fusieplannen wel financieel zoveel op zouden brengen.
1: Die vragen werden volgens de Universiteitsraad onvoldoende beantwoord. De RUG zet nu eerst in op het gelijktrekken van de processen van alle faculteiten. Volgend jaar zomer wil de universiteit met een nieuw fusieplan komen. Een scooterrijder en een automobilist zijn gisteravond op elkaar gebotst op de Kerklaan in Haren. Gebeurde bij de afrit naar een bedrijfspand. De scooterrijder kwam tegen de zijkant van de auto en is behandeld door ambulancepersoneel. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks om 6:45. Harma Boer, gaat het dan eindelijk mooie weer worden in deze juni maand? En zometeen eerst reacties op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde toen: aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de

0: Eldebarge.
1: Lopend vuur.
0: Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwde supermarktkoepel CBL vorige week in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan allerlei maatregelen van de overheid. Denk aan de suikertaks of de vrachtwagenheffing of energieheffingen. En ze vragen de overheid om daar iets aan te doen. Hoe doe je eigenlijk je boodschappen? Daar ging ons lopend vuur gisteren over. Met de stelling: aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Nou, Petra, wat hebben we allemaal binnengekregen?
2: Nou, een reactie van Henk Henstra, die zegt absoluut. Zeker voor wasmiddel, vlees, shampoo en zo. Vlees kan er mooi in de diepvries. Wasmiddel is van zichzelf al enorm duur. Vandaar dat als het in de aanbieding is, dan kun je het maar beter inslaan. En Griet Bos, die kijkt ook naar de aanbiedingen. Met de reclame mee eten, noemt ze dat.
0: Ja, dat vind ik een mooie zin. Die werd gisteren ook al gebruikt. Ja, met de reclame mee eten. Maar dat is wel een beetje zo. Dat heb ik ook wel inderdaad, hoor.
2: Ja.
0: Nee, dan ga ik iets koken voor die avond en dan stap ik binnen en denk, oh, de broccoli is in aanbieding, dan wordt het broccoli vanavond.
2: Ja, en hoef je zelf ook eigenlijk niet te bedenken.
0: Nee, dat is ook weer mooi.
2: Eten.
0: Ja. Tenzij er iets in aanbieding is wat je niet lust.
2: Nee, dat kan natuurlijk ook.
0: Ach, ja, dat klaar, moet ik lof klaarmaken.
3: Ja, je kunt ook op verschillende manieren klaarmaken natuurlijk. Ja, dus daar moet je er nog wel even over nadenken.
0: Ja.
2: Ja, ik stond gisteren wel even bij stil toen ik in de supermarkt liep.
0: Dus dat heeft geholpen gisteren.
2: Ja, omdat ik gisteren natuurlijk had gezegd dat ik daar niet zo op let. Mijn boter was op, mijn wc-papier was op, ik had nog een halve rol. Allemaal volle prijs heb ik betaald.
0: En dom?
2: Terwijl de noem je mij dom?
0: Nee, maar die actie.
2: Terwijl de boter misschien 2 weken geleden 1+1 gratis was.
0: Juist.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus ik moet daar meer mee bezig zijn. Zoals Karin bijvoorbeeld. Die zegt, ik maak altijd een boodschappenlijstje met alle folders bij de hand. En de houdbare producten die in de aanbieding zijn, die sla ik dan extra in. Het kost me dan 2 fietsritjes, dus geen probleem. En ik hoef het eigenlijk nog niet per se te doen, zegt ze. Maar ik vind het ook wel weer een beetje een soort van sport.
0: Ja, is het misschien ook wel.
2: Ja, wel leuk.
0: Dat je onderaan de bon ziet hoeveel korting je hebt gehaald.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, even ervoor gaan zitten dus. Suzanne zegt, dat moet wel tegenwoordig. Het is soms gewoon niet meer te doen met die hoge prijzen. En zegt, ik ben ook eerlijk, ik haal ook veel uit de verspil-me-niet-bak. En soms brood van de dag ervoor eet ik dan op als ik zelf niet aan bakken toekom. Dat kan natuurlijk ook, ja, die bak zit vaak wel vol, hè, de verspil-me-niet-bak. Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nooit zo goed in kijk.
2: Oh, dat doe ik dan weer wel.
0: Ja, oké, okay, ja.
2: Dan weer slim.
0: Ik neem wel als je bijvoorbeeld een beetje sla of zo. Of iets, wat op de dag zelf, dan gaat het ook iets goedkoper mee. Dan neem ik
3: ja, daar zit er zo'n sticker op.
0: Ja, als het voor de dag zelf is, dan kan ik dat gerust meenemen inderdaad. Ja.
2: Geef ik aan mijn cavia.
0: Ja. Oh ja, als ja. voor de database.
2: Die heet alles. Nou, ook heel veel reacties over de buren. En dan hebben we het over Duitsland.
0: Ja.
2: Die zegt, ja, tegenwoordig gaan we maar extra vaak naar Duitsland. Want daar, ja, dat scheelt nogal als je daar boodschappen gaat doen.
0: Sommige producten, hè? Lang niet alles, hoor.
2: Nee.
0: Nee.
2: Maar wel heel veel.
0: Jawel, maar sommige dingen zijn ook gewoon weer duurder in Duitsland.
2: Ja. Ja, en dan maar die producten van de drogisterij bijvoorbeeld. Ja,
0: dat wel.
2: Daar kun je dan wel beter terecht. En Hanna zegt, ja, daar ga ik ook tanken. Maar ook weer uit eten. Dan geeft het weer uit.
0: Daar had je voordeel. Slim. Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Dankjewel, Petra, slimme collega. Uiteindelijk zei 66% eten.

0: don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man en Human, precies 7:15.
2: Als je eruit moet, wacht nog heel even. Want hier is Harma met het weer en goede berichten. Harma, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
2: De wind is bijvoorbeeld weg.
3: De wind is weg.
2: Lekker.
3: Er komt nog een smal buitenlintje over.
2: Oh.
3: Ja, en die gaat op dit moment de provincie in. Van nu het zuidwesten naar het noordoosten. Er komt niet zo heel veel van. Maar ja, je zal hem net over de kap krijgen. In Doornoorden breekt de zon door. Ja, en de komende donderdag wordt het heel lekker weer. En aan het eind van de week dan is het weer veel te heet. Het zou misschien mogelijk weten dat we aangaan op een hittegolf. En een hittegolf dat betekent dat we 5 dagen op regen van 30 graden en meer. Van 25 graden en meer. Ik mag wel goud zeggen. Bovenaan draaien in de 30. Alleen nog af door die temperatuur ook blijft hangen. Nou, ik denk dat heel veel mensen er blieden met zal weten als dat nooit zal gebeuren, want die overgang is weer zo ontzettend groot. Gisteren maximum temperatuur in de stad van 18 graden, 8 graden op dit moment, bewolkt en de barometerstand dus 15 millibar. Visvliet 16 graden, gisteren 2/10 millimeter is de vaal. Op dit moment wat sluier bewolking en zon, 8 graden, het is windstil. En Roodschouw gisteren 16 graden, 1,5 uur de zon, 14 millimeter. Op dit moment half bewolkt en 9,5 groot en 18 kilometer zicht. Ja, vandaag, op dit moment is er toch wel heel veel bewolken. En vanuit het zuidwesten passeert even een smal buitenlintje. En door achteraan en zoeken we dat geleidelijk aan de zon overal tevoorschijn komt. De wind doet rustig aan, zwak tot matig uit zuidoost, loopt de noordoost en de temperatuur 17 graden zo in het noorden van de provincie tot 21 graden verdere provincie in. Vanochtend en vannacht opklopt 10 tot 13 graden als minimum. Maar een dag met bewolking zon. Maar ook nog wel weer kans op een buitje. En de temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden.
2: Dankjewel. Wij Nederlanders verliezen steeds meer interesse en vertrouwen in het nieuws, blijkt het onderzoek. Daar wil je zo meteen meer over. Naar wie, ja?

0: DZV, BMW moet ik zeggen. En wie heb u ze? En beste maar weer. Ja, wij Nederlanders verliezen steeds meer interesse en vertrouwen in het nieuws. Blijkt uit de Digital News Report Nederland, dat het Commissariaat van de Media vandaag publiceert. Geldt voor alle leeftijden, dan met name 18 tot 34-jarigen, staat te lezen in het rapport. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog zeer veel interesse in het nieuws. Dat is gedaald naar 45%. En ook groeide in diezelfde periode de groep die helemaal geen interesse heeft in nieuws, van 4 naar 14%. De meest betrouwbare bron wordt gezien, de NOS, gevolgd door het ANP, RTL en de regio. En over dat regionale nieuws gaan we het hebben. Want Elwin die ging gisteren in het huis in de straat op met de vraag...
1: Lokal Nijs, hoe komt dat bij jou?
2: Nou, via de tv en via de krant.
3: Dagblad van Noorden?
4: Ik vermoed mond-op-mond.
5: Ik kijk wel naar tv Noord en dat soort dingen wel.
3: En het lokale hier, de Ommelanden?
5: Dan blijf je nog een beetje op de hoogte met dat lokale nieuws.
6: Ja, iedereen wil op de hoogte zijn van alles.
1: Gebeurt hier in Oudhuis in de omgeving?
5: Oh, daar bemoeit me niet zoveel mee. Nee.
1: En wat voor Nijs vindt u belangrijk om te lezen?
2: Nou, gemeentenieuws ook.
7: Wereldpolitiek, dat vind ik wel belangrijk om van op de hoogte te zijn eigenlijk.
2: Ja. En nou ja, anders wat er allemaal in de up-to-down is.
5: Het enige wat interessant is, is voor mij wanneer ze hier eens een keer ophouden met dat gasgedonder.
1: En een lokaal dan? Echt het lokale nieuws van een weg afgesloten of een nieuwe supermarkt die er komt? Of...
7: Het komt dan voornamelijk van mijn ouders.
1: Maar niet dat je dan, ik noem wat, de Ommelander of een andere krant wekelijks leest of maandelijks?
4: Nee.
1: Het lijkt een beetje af te nemen, hè? Vroeger hadden we heel veel van die huis in huis bladen.
7: Ja.
1: Wordt alleen maar minder, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
7: Ik krijg mijn ouders binnen en als ik me echt verveel, dan kijk ik daar even in.
3: En dat snap ik ook wel. Die jeugd heeft er... Nee, die interesseert het toch niet?
2: Ik vind het wel een beetje jammer, want plotseling nieuws in die krant... Ik vind kranten altijd nog wel even mooi.
1: Ja, en ik denk ook de opkomst van social media en veel Facebookpagina's.
3: Het
2: is persoonlijk nooit op Facebook. Ja. Ik vind het een beetje jammer van mijn tijd, zeg maar eens.
1: Ja. Doe je dat wel, Facebookpagina's in de gaten houden?
3: Ik hou dat wel in de gaten, ja. Gluurd bij de buren, hè.

Bruno Mars en I Just Might in de ochtendploeg op Radio Noord. Met straks na 7 uur tijdens het ontbijt de lunch. Want bedrijfskantines worstelen met iets tijdens de lunch. Mee dan wel naar het velletje straks. Nu Fiction Factory en Feels Like Heaven.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord. Radio
3: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
6: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
4: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
8: Een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een ongeluk op de N33 bij Veendam. De bestuurder raakte rond 2:30 door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de versterkingsrapporten van huizen van gedupeerden in het aardbevingsgebied is onbetrouwbaar. Tot die conclusie komt het Adviescollege Veiligheid Groningen na de bestudering van honderden veiligheidsrapporten. Volgens verslaggever Goos de Boer betekent dit werk aan de winkel voor de Nationaal Coördinator Groningen.
9: De NCG krijgt de aanbeveling om een deel van de eerdere rapporten opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat daarbij om 8000 huizen.
8: En de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkert is sinds gisteravond laat dicht voor al het wegverkeer. Na opening is de brug scheef naar beneden gekomen, waardoor die nu niet meer wil sluiten. Rijkswaterstaat heeft de brug helemaal opengezet, zodat scheepvaartverkeer de brug kan passeren. Meer nieuws straks om 7:30.
10: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Radio Noord.
3: De Ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, natuurlijk even inklokken op deze dinsdagmorgen met de te felle oranje shirts van Oranje. Blije broers, een nieuw lopend vuren nu, Boskeks. Hey,
14: hey.
15: Goedemorgen, Edwin.
14: Goedemorgen.

0: 82 en treedt nog altijd op, deze Boskeks en de Lido Shuffle. Het is dinsdag vandaag, 16 juni. Er is wat minder wind dan de afgelopen dagen. Eerst nog bewolking, er kan nog een buienlijntje overtrekken. Maar daarna, zo zegt Harma, wordt het zonnig. En gaan we naar de 21 graden. Later deze week wordt het weer nog veel warmer. Dan gaan we gelijk weer overdrijven ook. Maar wel lekker. We zijn even af van dat toch een beetje vervelende herfstweer zo in de maand juni.
1: Ja, en die wind.
0: Ja, nou daar was ik echt wel klaar mee.
1: Ja.
0: Die wind. Je zit misschien wel aan je ontbijtje of je gaat er straks naartoe of je hebt hem achter de rug. We gaan het even hebben over de lunch. Want wat blijkt uit een onderzoek, schrijft het Financieel Dagblad vandaag. Ondanks inspanningen van cateraars, werkgevers, eten werknemers, eigenlijk nauwelijks minder plant, of eigenlijk nauwelijks meer plantaardige producten als lunch. Wat doen we in de kantine? Nou, we pakken gewoon nog een kroketje bijvoorbeeld. Reden, we willen vooral lekker eten en we willen er zelf voor kunnen kiezen. En dat is wat er nu naar buiten komt uit het onderzoek. Het helpt niet om te pushen om deze transitie door te maken met elkaar. En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Want wij lunchen hier natuurlijk bijna nooit. Want we werken hier in de vroege ochtend. Ja. En een ontbijttafel is hier niet, dus we nemen gewoon ons eigen brood. En we kunnen hier wel lunchen, maar ik kan me nog uit het verleden wel herinneren. Dan nam je gewoon je eigen broodtrommeltje mee, met wat daarin. En dan ging je toch naar de kantine voor nog iets lekkers erbij.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dan wil je zelf kunnen kiezen wat dat lekkere dan is. En dat kan ook heel goed iets vega zijn, maar dan moet je er wel zelf kunnen kiezen. Dus ze moeten eens kijken hoe ze daarmee omgaan. Wat schijnt te helpen, blijkt uit dit onderzoek, is de looproute.
2: De looproute.
0: De looproute. Dus net als in de supermarkten. Daar hebben ze ook heel goed over nagedacht waar je eerst terechtkomt.
2: Mm-hmm.
0: En dat je iets lekkers vega's aan het begin zet. En niet daar de lekkere kroketten. Dat je dan net iets sneller dat pakt in plaats van.
2: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Maar leg het niet op, dat gaat niet werken.
2: Zolang je maar niet zo'n enorme slingerroute door de kantine moet maken. Zoals bij een groot woonwarenhuis.
0: Ja, want dat is erg inderdaad, ja. Ja, dat je halve lunchpauze voorbij is, omdat je eerst de hele...
2: Meteen een lunchwandeling achter te kiezen.
0: Ja. WK is in een volle gang. Het was de avond en de nacht van de gelijke spelen. 4 wedstrijden, 4 gelijke spelen. Met toch wel een bijzondere erbij. Debutant Kaapverdië maakte een droomstart op het WK voetbal. 0-0 tegen topfavoriet Spanje. In dat team zitten 6 spelers die in Nederland geboren zijn. Onder wie oud FC Groningen speler Laros Duarte. Die we nog belden in de ochtendploeg toen zijn team zich plaatste voor dat WK. Hij speelde in de basis. Ging er uiteindelijk uit. Toen kwam zijn broertje D-Roy Duarte erin. Nou, je hoort ze even beide kort bij de NOS. Eerst Laros.
3: Ja, het was een feestje. Nog niet echt een groot feest natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk geweldig dat je deze prestatie op de mat kan leggen. Dus we zijn super blij. En echt een mooi gevoel, man. Echt een fijn gevoel. Echt een goed gevoel is dit.
4: Ik denk dadelijk als we terugrijden in het vliegtuig zitten, dat het dan allemaal gaat bezinken. En,
5: jullie zijn nog niet volledig uit je plaat gegaan net in de kleedkamer.
4: Nee. Kijk, uiteindelijk is het wel gewoon 0-0. Tuurlijk is het wat tegen een Spanje, maar uiteindelijk is het wel 0-0. We hebben volgende week weer een wedstrijd en daar moet je er ook gewoon weer voor staan. Maar natuurlijk, dat dit iets prachtigs is, dat kunnen we niet ontkennen.
3: Kijk, we zijn natuurlijk een klein land en iedereen, ik zag overal 1% kans om door te gaan. Dus je weet dat we een soort van een kleinere kans hebben vergeleken met de rest, maar ik denk dat je nu echt wel een hele andere uitgangspositie hebt. Dus geweldig.
0: Ja, mooi. We keken overigens mee naar die wedstrijd in Delfzijl, waar een best een grote groep Kaapverdianen woont. Het verslag daarvan hoor je over een uurtje hier in de ochtendploeg.
2: En zo ligt al een klein fragmentje in het nieuwsoverzicht om 19:30.
0: Blijf luisteren. Overigens, die keeper, die is 40, hè, die keeper van Kaapverdië.
2: Ja.
0: Die had voorafgaand aan de wedstrijd op social media, op Insta, had hij 50.000 volgers. Afgelopen nacht stond de teller op 3,7 miljoen volgers. Iedereen is die man massaal gaan volgen.
1: Oh, jeetje.
0: Het viel mij ook op bij de wedstrijd van Oranje. Misschien hebben jullie het ook gezien. En ik dacht, dat ligt gewoon aan mijn tv, die al best wat ouder is. Nederland was heel bijna oranje uitgebeten in beeld, hè?
2: Ja.
0: Je kon de nummers slecht lezen.
2: Ja.
0: En ik dacht, dat ligt echt aan mijn tv. Maar het schijnt aan de meeste tv's schijnt dat zichtbaar te zijn geweest. En er zijn ook best veel klachten over binnengekomen. Bij Ziggo, Vodafone en bij KPN. Het schijnt te maken hebben met een aantal dingen. Het is best extreem fel, dat oranje shirt. Zo fel dat het eigenlijk buiten de kleurruimte van een normale tv-uitzending valt. Zo zeggen deskundigen bij de NOS en bij RTL. Onze ogen kunnen meer kleur onderscheiden dan televisies laten zien, om het een beetje technisch te maken. WK wordt geproduceerd met moderne techniek, high dynamic range, waarbij fellere kleuren kunnen worden weergegeven dan bij een reguliere tv-uitzending. Maar het wordt dan in Nederland niet zo uitgezonden. Ja. En vandaar kun je concluderen dat het spel van Nederland op twee manieren pijn deed aan de ogen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar of ze allemaal massaal nieuwe shirtjes in gelaten vliegen, ik denk het niet.
2: Ik las ook ergens dat Oranje speelt in wegwerkers Oranje. Oh, zo fel.
0: Ja, valt

0: Madonna, Papa Don't Preach. Het is 9 minuten voor 7:30. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: En daar hoorde je gistermorgen over in de ochtendploeg. Ondernemers in de Groningen binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie voor de zondagsopening. In dat akkoord staat dat de bakkers straks op zondag al vanaf 8:00 open mogen. Maar andere ondernemers en niet. 12:00 blijft dan de tijd gelden op zondag. En dat vinden ze niet fijn, dat het niet gelijk getrokken kan worden. De gemeente zegt van ja, heeft ook te maken met de verdere uitbreiding. Dat is juridisch lastig. Bovendien hechten we waarde aan de zondagsrust. En niet alles hoeft 24/7 open te zijn. Maar we wilden wel graag ruimte creëren voor bakkers, zo zei wethouder Van Nieuwenhuis namens de coalitie. Maar ja, moet dat niet allemaal gewoon gelijk getrokken worden? Of moet je niet zeggen tegen ondernemers, nou, bepaal het zelf eigenlijk maar wanneer je open bent of niet. Waarom moeten daar regels voor zijn? Nou, dat stellen we centraal aan ons lopend vuur. Middels de stelling, winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Ja, daar ben ik wel voor. In elk geval als het gaat om levensmiddelen, winkels, zeg maar. Dus bakkers, maar wat mij betreft ook slagers en supermarkten. Die mogen wat mij betreft zeker op zondagochtend al wel open. Weet je, je moet ook een beetje een soort van level playing field, gelijk speelveld creëren voor al die winkels. Want ja, als je net over de provinciegrens gaat, in Eelde-Wolde bijvoorbeeld, dat is gewoon in feite een stadswijk van Groningen. Ja, daar is de supermarkt wel zondagochtend open. En datzelfde geldt ook voor de supermarkt in Pijzen. Die is ook open. Ja, nou, ligt ook net over de grens. Ja, precies. Ja. Dus ja, het is natuurlijk raar dat in Groningen, een grote stad, dan niet het geval is.
0: Ja, maar krijg je geen wildgroei als iedereen het zelf mag bepalen? Of mixt dat zichzelf ook wel en gaan ze het onderling wel afspreken?
2: Dat denk ik wel. Dat zie je toch ook bij de zondagsopeningstijden. Lang niet elke winkel is open op zondag.
3: Wij hebben genoeg bakkerijen in de uitzending gehad die het allemaal niet kunnen bolwerken. Nee. En dan denk ik, ja, dan moeten ze dus ook nog op zondagochtend. En wanneer de ene dat wel kan en de andere, die voelt zich dan misschien ook wel een beetje verplicht om dan ook open te gaan. Ja.
0: Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Nou, praat met ons mee. Ja. Vinden we leuk. Laat je mening horen.
3: Dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je het lopend vuur vinden. Maar je mag ook reageren via de app of via telefoon 050-3188-288.
0: En stem via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Eerste stemmen komen binnen. 70% van de stemmers nu zegt eens. Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ach, Fred Oster is jarig vandaag. Wie kent hem niet? Van de weekendquiz vroeger bij de Avro op televisie met de mammottenrace.
2: Oh ja, ja, ja.
0: 90 jaar geworden vandaag, Fred Oster. En Marit Bouwmeester won meerdere gouden medailles op de Olympische Spelen als zeilster. 38. En Mr. Top 40, Erik de Zwart, is jarig. 69 geworden vandaag. Hans Dorrestein, cabaretier, 86. En Gino Vanelli, de zanger, wordt 74.

0: Gino Vanelli and It Hurts to Be in Love. Zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan hoor je hoe tientallen KVR-dianen de wedstrijd tegen topfavoriet Spanje gisteravond beleefd in Delfzijl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Op een paar seconden na is het 19:30, tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een ongeluk op de N33 bij Veendam. De bestuurder raakte rond 2:30 door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld. Volgens een fotograaf duurde het bijna 2 uur voordat de brandweer de automobilist kon bevrijden. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de N33 tussen Veendam en Veendam-Noord urenlang afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Nationaal Coördinator Groningen moet stevig aan de bak. Het Adviescollege Veiligheid Groningen concludeert dat een deel van de versterkingsrapporten van huizen in het aardbevingsgebied niet betrouwbaar is. Verslaggever Goos de Boer vertelt meer over de uitkomsten van het onderzoek.
10: NCG krijgt de aanbeveling om een deel van de eerdere rapporten opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat daarbij om 8000 huizen. Het is niet gezegd dat al die woningen onveilig zijn. De verwachting is dat dit in een paar procent van deze gevallen wel zo is. En hoeveel dat exact zijn, moet nog blijken uit nader onderzoek.
1: In een reactie geeft de Nationaal Coördinator Marieke Verwerda toe dat haar organisatie op bepaalde punten tekort is geschoten. Onder andere op het gebied van communicatie. Ook de vader van het ernstig mishandelde 6-jarige meisje in Stadskanaal raakt het ouderlijk gezag over zijn dochter kwijt. Komt naar voren in een door de rechtbank gepubliceerde beschikking over de zaak. De kinderrechter concludeert dat hij niet voor haar kan zorgen. Zo zou hij allerlei signalen voor de mishandelingen niet hebben opgepikt. Eerder verloor de moeder van het meisje al het ouderlijk gezag. Zij zit de komende 3 maanden nog vast, evenals haar vriendin. Ze worden verdacht van zware mishandeling. Ook wordt de moeder vervolgd voor poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Meerdere onderzoeken laten zien dat het slecht gaat met de basisvaardigheden bij veel scholieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om begrijpend lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Het Willem-Lodewijk Gymnasium in Groningen probeert dit sinds 1,5 jaar gericht aan te pakken. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs bracht gisteren daarom een bezoek aan de school en is enthousiast.
11: Wat me opvalt is dat heel consistent wordt gewerkt aan de basisvaardigheden. En daar echt een mooi plan achter ligt. En dat ook al, in ieder geval wat ik ervan zie en hoor, ook al resultaat geeft. En dat is, daar word ik altijd heel erg blij van.
1: De bewindsvrouw hoopt dat veel middelbare scholen er een voorbeeld aan nemen. zet jongeren aan de onderhandelingstafel bij het schrijven van een nieuw coalitieakkoord in de gemeente. Die oproep deed de jongerenadviesraad van de provincie voordat de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Maar tot teleurstelling van voorzitter Stefan van der Linden van de Jongerenraad heeft geen enkele gemeente zich daar iets van aangetrokken.
12: Ja, we hebben heel weinig reacties gekregen. Eigenlijk nog geen 1% van het totaal aantal fracties. En zo zie je maar weer dat politiek wel over jongeren wil praten, maar niet met jongeren wil praten.
1: Debutant Kaapverdië beleefde gisteravond een droomstart op het WK voetbal. De kleine Afrikaanse eilandstaat speelde met 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. In het team zitten 6 Nederlanders, onder wie oud-FC Groningen speler Laros Duarte en zijn broer Diroy. Hun neef, Cristiano Delgado, komt uit Delfzijl en zag de ontknoping daar in de brede school samen met tientallen andere Kaapverdianen. Hij was net als de rest volledig in extase.
13: Het is gewoon bizar dat dit gewoon echt gewoon gebeurd is. Ik geloof het nog steeds niet eigenlijk, maar het is gewoon geweldig. Ik had een grap 0-1 hè, voor Café, en het was ook gewoon nog mogelijk. Dus het is gewoon bizar. Ik kom eens aan mijn woorden. Gewoon geweldig dit.
1: Ja, Café die speelt later in deze groepsfase nog tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Misschien wordt dan wel gewonnen.
0: Ja, nou, dankjewel. Zometeen nieuws over een kapotte brug in de provincie.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179. Voordeelhaartjes.nl.
15: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is sinds gisteravond laat afgesloten. Vooral het wegverkeer. Over de gevolgen daarvan praat ik zo meteen met Rijkswaterstaat.
22: Goedemorgen.

0: Jamie Lydell in de ochtendploeg. En another date is 8 minuten over half 8. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert is sinds gisteravond laat afgesloten voor al het wegverkeer. Na een opening is de brug scheef naar beneden gekomen en wil nu niet meer sluiten. Jamie Tol van Rijkswaterstaat, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een brug die scheef naar beneden komt, hoe kan dat?
1: Ja, dat is de vraag waar we ook heel graag een antwoord op willen hebben. En dat is ook precies de reden waarom we vandaag met zijn aannemer gaan kijken wat er nou precies aan de hand is en hoe we dit kunnen gaan oplossen.
0: Want gebeurt zoiets vaker, dat een brug scheef naar beneden komt?
1: Nou, het is, bij dit type brug is het wel eerder voorgekomen. We hebben vorig jaar ook een keer zo'n incident gehad. Vaker gebeurt het als er een bepaalde wind is. We weten dat met oostenwind dat de tafelbruggen bij Dorkwert, Aardewaard en Zuidhoorn, dat die daar wat gevoeliger voor zijn. Maar zo scheef als dit keer hebben we het naar mijn weten niet eerder gezien.
0: Nee, wat was dan vorige keer de oorzaak ervan, toen u zei dat het vorig jaar ook gebeurde?
1: Nou ja, dus het probleem is dat de brug eigenlijk niet langs een oplegging gaat, maar er echt tegenaan loopt. Waardoor het dus gewoon het brugdeel erboven uitsteekt. Ja, en dat is iets, daar kun je als fietser of als automobilist, daar kun je gewoon niet veilig overheen.
0: Nee. Maar u weet zo niet hoe dat de vorige keer dan ontstond toen hetzelfde probleem was?
1: Nou, de vorige keer zat de oorzaak in de staalkabels, in de mechaniek wat daarmee wat die staalkabels zeg maar waar die op draaien. Maar goed, we hebben er nu net nieuwe staalkabels opgelegd. Dus het is voor ons eventjes uitzoeken wat dit keer de oorzaak is.
0: Ja, maar u hebt gisteravond laat gebeuren dit, hè? En wel een paar keer op en neer gedaan om te kijken of die uiteindelijk toch goed viel.
1: Ja, uiteraard. Ja, we hebben zeker geprobeerd of die alsnog zeg maar goed in een slot viel, zeg maar. Maar dat is dus helaas niet gelukt. En om dus te voorkomen dat bijvoorbeeld ook de scheepvaart daardoor gestremd raakt, hebben we nu de brug in zijn hoogste stand gezet. En vandaag gaan we kijken wat de oorzaak is en hoe snel we dat kunnen gaan oplossen.
0: Ja, want zou dat dan ook al vandaag gelijk hersteld kunnen worden?
1: Dat hopen we wel, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Zoals ik zei, we gaan met de aannemer overleggen en kijken wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn en of we dat snel kunnen oplossen. En goed, als we daar updates over hebben, dan gaan we die delen via onze website en onze social media kanaal. Ja.
0: En enige haast, zeg ik daarbij, is dan wel geboden nog, hè? Want vanaf eind deze maand is de omleidingsroute die nu ingesteld is ook gestremd.
1: Klopt, ja. Dus we hebben nu de omleidingsroute, die loopt nu via brug Aardewaard. Dat is de laatste brug van de drie waar we nog de staalkabels van moesten vervangen. En dat hebben we nu gepland voor de week van 29 juni. En vooralsnog houden we aan die planning vast. En lijkt het dat we dan die werkzaamheden gaan uitvoeren. Maar goed, als dit echt langer gaat duren, wat we dus niet hopen. Dan kan het zelfs zo zijn dat we dat moeten gaan uitstellen. Dus dat gaan we de komende tijd uitzoeken. En zo snel mogelijk delen met de mensen.
0: Ja, eerst vandaag maar eens kijken en dat horen we dan ongetwijfeld. Dank voor dit moment. Jamie Tol van Rijkswaterstaat was dat. En straks, de plannen van de Rijksuniversiteit voor een fusie van faculteiten is voorlopig van tafel. Je hoort straks...

0: Learning to Fly. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat hele grijze grauwe van gistermorgen, daar zijn we straks vanaf, toch?
1: Ja, gelukkig wel. En die wind is gewoon lekker. En de temperatuur die bouwt elke dag een beetje winst. En dan is later in de week tropisch. Maar dat wordt dan ook weer afgestraft door regen en onweer. En het is zoals het nou ligt. Het gaat aan op 1 of 2 dagen met tropische temperaturen. En dan houden we dus geen hittegolf. Maar ook al binnen de berekening door in wel verschillend, want het Amerikaanse model die schijnt nogal in deur, want die gaat veel starten met volgende week maandag in de datte gaan zitten. Nou, dat zag ik niet gebeuren, want op zondag zakt de temperatuur volgens het Duitse model toch echt wel weer terug richting 24 graden. En dat ben perfecte zomertemperatuur. En op die eerste zomerdag van de kalender, hè, want dan ben we inmiddels al lang aan bezig met de meteorologische zomer. Maar vandaag op dit moment het druppelt hier nog een beetje in opbrouw. Straks in breek de bewolking. Komt overal ruimte voor de zon en blijft voor de rest van de dag droog. De wind is zwak tot matig. Komt op dit moment uit het zuidoosten, draait naar het noordoosten met 17 graden zo in het noorden van de provincie tot 21 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklaart, bewolking 10 tot 13 graden als minimum en min bewolking, zon en kans op bui. En de temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een fusie van de faculteiten zijn voorlopig van tafel. De universiteit wil het aantal faculteiten terugbrengen van 11 naar 7, onder meer om de kosten te drukken. Tim Tresor, lid van de Universiteitsraad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En waarom zijn die plannen voorlopig van tafel?
2: Nou, het was duidelijk voordat het in stemming werd gebracht dat er geen meerderheid was in de universiteitsraad. Dus het college van bestuur heeft het niet in stemming laten brengen. En dat was eigenlijk om een paar redenen. Er was geen draagvlak vanuit de faculteiten. Er waren nog te veel vragen over wat het daadwerkelijk op zou leveren. En er was meer steun voor een ander deel van het plan om de faculteiten te harmoniseren.
0: Wat met harmoniseren bedoelt dan?
2: Met harmoniseren wordt bedoeld dat we alle faculteiten wat meer op elkaar gaan laten lijken. Dus de processen op de achtergrond meer gelijk gaan laten lopen. Op dit moment zijn alle faculteiten hebben allemaal hun eigen werkwijze. En dat verschilt per faculteit enorm. Wat het lastiger kan maken voor de faculteit om samen te werken.
0: Ja, en dat zou dan voldoende moeten opbrengen om de bezuinigingen die er wel aankomen, 45 miljoen bijvoorbeeld, om dat dan weg te werken?
2: Ja, dat hopen wij wel. Uit het voorstel van het college van bestuur bleek ook dat daar echt gros van besparing lag. Er wordt nu gewerkt aan een daadwerkelijk harmonisatieplan. Dat zal de volgende week voor de universiteitsraad komen te liggen. En dan kan er vanaf september echt aan gewerkt worden. En als universiteitsraad hebben wij daar al voorzichtig positief op gereageerd.
0: Ja. Maar hoe gaan studenten dat dan bijvoorbeeld merken als die plannen geharmoniseerd worden?
2: Het kan bijvoorbeeld makkelijker worden om een vak te volgen bij een andere faculteit. Dus om een breder pakket te krijgen. Als op dit moment bijvoorbeeld de inschrijvingssystemen van alle faculteiten anders zijn, dan kan het wat gedoe opleveren. Is het wat lastiger om net een extra vak te kiezen wat jouw pakket wat interessanter maakt. Maar als het allemaal gelijk loopt, dan hoort het een stuk makkelijker te zijn voor studenten.
0: Ja, maar dat klinkt nog niet alsof dat zoveel miljoenen op gaat leveren.
2: Nou, het is een heel breed pakket aan maatregelen binnen het harmonisatieplan. Het moet allemaal nog echt precies uitgewerkt worden. Maar het hoort heel veel verschillende dingen aan te pakken. Het hoort heel veel dubbelwerk eruit te halen. Het hoort ervoor te zorgen dat faculteiten slagvaardiger zijn, zodat we sneller als universiteit als geheel efficiënter kunnen werken. Dus het raakt wel op heel veel vlakken, hoor.
0: Ja. Maar de plannen voor die fusie van 11 naar 7 faculteiten, dat is nog niet van tafel uiteindelijk, toch?
2: Nee, het huidige voorstel. Dat klopt. Het huidige voorstel is ingetrokken op dit moment. En het college van bestuur wil een jaar gaan nemen om te kijken of ze tot een ander voorstel kunnen komen. Wat wel kan regelen op draagvlak vanuit de ruggemeenschap. En wil dat dan voor de zomer van 2027 weer voor de universiteitsraad leggen.
0: Ja, u zit in die universiteitsraad namens de lijst.

0: Ja, en als dat allemaal voor elkaar is en er moet nog steeds bezuinigd worden, zou je daar uiteindelijk wel mee kunnen instemmen wellicht?
1: Nou, moeten we eerst het plan maar voorzien. Ja. We zijn niet vooruit gaan lopen op de zaken nog.
0: Ja, dat is, ik zei het al, maar dat is nog even voor de mensen die iets minder in de universiteit zitten, zoals ik. De lijst Calimero, waar is die naam ooit vandaan gekomen?
1: Ja, we zijn een redelijk jonge universiteitsraadspartij, vergeleken met een paar van de anderen. En dat is een jaar of 20 geleden is dat zo ontstaan als een soort tegengeluid op de partij die op dat moment al enkele tientallen jaren in de raad zaten.
0: Ja, zij zijn groot en ik is klein, zei Calimero altijd.
1: Ja, toen nog wel. Ja.
0: Nee, inmiddels niet meer. Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Tim Tresor, lid van de Universiteitsraad, namens de lijst Calimero dus.

0: Ik ben een paljas.
1: Terug te vinden in ons eigen Noord-9. Deze van Wadaans en Paljas.
2: Lopend vuur.
1: Heb je al gestemd op ons lopend vuur? Doe het vooral via rtvnoord.nl of de app van Noord. Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn, Petra.
3: Ja, Paul die zegt, laat het over aan de ondernemer. Daar is Jan Wolgen het ook helemaal mee eens. Laat de winkelier het zelf bepalen. En niet de gemeente of wie dan ook. En Marie-Christine heeft ook geappt. Die zegt, zaterdag gekochte kaas is zondag ook lekker. Broodjes dan weer niet. Dus ik heb gezegd, en waar heb je dan op gestemd? Marie-Christine die zegt, oneens.
1: Winkels in de Groningen Middenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. RTVNoord.nl, app van Noord kun je stemmen. En je toelichting is van harte welkom via 050-3188-288. Tussenstandje nu, 69% zegt eens tegen de stelling, winkels in de Groningen Binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
1: En hij staat hier al. En binnenkort is hij misschien wel van jou. Het Groningen Weerstation kun je straks winnen als we wel eens dat gaan spelen met onze huishistoricus Rijn de Smit. Maar eerst hoor je zometeen over het werk aan de winkel voor de veiligheid.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In Groningen luister je op FM 97.

0: passeren. De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk, zegt woordvoerder Jamie Doll.
1: Dat is de vraag waar we ook heel graag een antwoord op willen hebben. En dat is ook precies de reden waarom we vandaag met een aannemer gaan kijken wat er nou precies aan de hand is en hoe we dit kunnen gaan oplossen.
0: Het wegverkeer wordt zo lang omgeleid via de brug bij Aduard. En buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een opstootje geweest tussen meerdere asielzoekers, waarna agenten en beveiligers hebben ingegrepen. Zeker twee mensen kregen van de politie de opdracht om op de grond te gaan liggen. Een van hen werd door beveiligers afgevoerd, maar keerde na een tijdje terug. Meer nieuws straks om 8:30.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, taal, rekenen, we noemen dat basisvaardigheden. En met die basisvaardigheden gaat het niet goed onder scholieren. En dus is er in Groningen een aanpak.

0: het album Thriller, waar zoveel hits vanaf kwamen. Deze bijvoorbeeld Beat It, Michael Jackson. In de ochtendploeg op Noord meerdere onderzoeken laten zien dat het slecht gaat met de basisvaardigheden bij veel scholieren. Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen probeert het aan te pakken met een gerichte aanpak. Het leverde een bezoek op van staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs, die hoopt dat veel scholen er een voorbeeld aan nemen. Verslaggever Elwin Baas sprak met haar.
1: Ja, u heeft zojuist een uur lange rondleiding gekregen. Wat is u nou het meest bijgebleven?
2: Wat me opvalt is dat zeg maar heel consistent wordt gewerkt aan de basisvaardigheden. En daar echt een mooi plan achter ligt. En dat ook al, in ieder geval wat ik ervan zie en hoor, ook al resultaat geeft. En dat is, ja, daar word ik altijd heel erg blij van. Ja.
1: Van waar zijn die basisvaardigheden zo cruciaal?
2: Ja, basisvaardigheden gaat dus over taal, over rekenen, over burgerschap en digitale vaardigheden. En eigenlijk zonder die vaardigheden kom je eigenlijk niet zo ver in het leven. Hè? Dus taal is bijvoorbeeld nodig om elkaar te begrijpen, om je docent te begrijpen, om de brief van de gemeente te begrijpen, om jezelf uit te kunnen drukken als je ergens boos of teleurgesteld over bent. En dus die basisvaardigheden zijn voor alle mensen in Nederland superbelangrijk om ja, gewoon een mooi leven te kunnen leiden. En voor ons als samenleving om ook verder te komen.
1: Hoe lang zijn jullie al bezig met het verbeteren van de basisvaardigheden op deze school?
3: Ik denk dat we al met al nu anderhalf jaar onderweg zijn. Alle scholen die destijds op een onvoldoende stonden, die kregen per definitie de subsidie en moesten daarmee aan de slag. En achteraf gezien denk ik dat het ook een heel goed plan is geweest. Het is niet zo dat we die onvoldoende nu weggewerkt hebben omdat we bezig waren met de basisvaardigheden. Maar het is wel fijn dat we de ruimte hebben om aan die basisvaardigheden verder te werken. We zijn leeshoeken aan het inrichten. We zijn bezig met het trainen van het personeel op digitale vaardigheden, op AI, het gebruik van AI. We doen allerlei dingen op het gebied van burgerschap. Leerlingen met elkaar en met de wereld in contact brengen en in contact houden. Op taalvaardigheid. We zijn veel bezig met leesvaardigheid.
4: We hadden het net toevallig over het leeskwartier.
5: De les Nederlands begint bij ons op school met een kwartiertje lezen. En soms is dat ietsje langer, soms is dat 20 minuutjes. Maar dat is eigenlijk gewoon een, nou ja, het is dan even stil in het lokaal. Iedereen pakt een boek, inclusief de docent. En dat is een hele prettige manier om in een werksfeer te komen. De concentratie wordt er beter van, want je bent even rustig bezig geweest. Je kunt even opstarten. Je kunt even in een nieuwe sfeer komen als je net komt van thuis of net uit een pauze. Het is een hele prettige manier om even om te schakelen. Maar het helpt ook de les daarna, want het is daarna een stuk rustiger in de les. Iedereen zit in een prettigere werksfeer. En het is ook gewoon even prettig dat je gewoon even niet zoveel hoeft. Even een kwartiertje, gewoon even lekker achterover zitten en een boekje lezen.
0: Arthur uit de vijfde klas. En daarvoor hoorde je conrector Rob Nachtegaal van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. En de staatssecretaris die erover gaat, namelijk onderwijs, Judith Thielen. In een bijdrage van Elwin Baas. En straks de vreugde onder de Kaapverdianen na het eerste punt op dat land, op het WK. En we spelen wel eens dat, na Sam Fender, Olivia Dean.

0: Een duet van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Wel is dat?
0: Ja, daar gaan we weer. Daar gaan we weer op zoek naar een bekende Groninger. Of althans iemand die iets met Groningen te maken heeft. En dat iets moet wel iets meer zijn dan een keer op bezoek te zijn geweest. Dus hier geboren, hier gewerkt, hier sporen achtergelaten. Nou ja, je snapt ongeveer wat we bedoelen. En die persoon kan van nu zijn, maar ook van lang geleden. Want onze huishistoricus Rijn de Smit zoekt er allemaal uit. Komt met een aantal aanwijzingen en die moeten dan leiden naar de goede oplossing. Maar als je het weet, dan mag al naar de eerste aanwijzing. Dan app je ons je antwoord door op 050-3188-288. Niet bellen, nee, even appen. Dat is het meest makkelijke. Er komen al die appjes bij ons binnen. En uiteindelijk bellen we iemand terug. Rond 9:15. Zorg dat je de telefoon in de buurt hebt en neem dan ook vooral op. Dit is de eerste aanwijzing. Voor het weerstation van Radio Noord. Wat was ik nog vergeten te zeggen? Dat kun je winnen, het weerstation van Radio Noord. Ja. Bij deze eerste aanwijzing.
2: Vandaag zoek ik een vrouw met een gouden carrière.
0: 050-3188-288, ons appnummer.
2: Vandaag zoek ik een vrouw met een gouden carrière.
0: En straks ook aanwijzing nummer 2. En maar eerst moet je het hiermee doen. En weet je wat? Denk er even goed over na.

0: Aretha Franklin in de ochtendploeg. Ja, debutant Kaapverdië beleefde gisteravond een droomstart op het WK voetbal. De kleine Afrikaanse eilandenstaat speelde met 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. En in het team zitten 6 in Nederland geboren spelers, onder wie oud FC Groningen speler Laros Duarte. En zijn broer D-Roy is ook mee. Nou, hun neef, Cristiano Delgado, komt uit Delfzijl en zag de ontknoping van de wedstrijd in de brede school in Delfzijl samen met tientallen Kaapverdianen die compleet uit hun dak gingen.
1: Cristiano Delgado, ja, wat voor speciale dag moet het voor jou zijn?
2: Ja, dit is gewoon, ik noemde net het woord monsterlijk. Het is gewoon bizar dat dit gewoon echt gewoon gebeurd is. Ik geloof het nog steeds niet eigenlijk, maar het is gewoon geweldig. Ik had een grap 0-1. Voor café, dat was ook gewoon nog mogelijk. Dus het is gewoon bizar. Ik kom eens aan mijn woorden. Gewoon geweldig dit. Geweldig. En als ook wel je neefjes allebei ook nog gewoon mee hebben gedaan. Mijn week, maand. We hebben voor mijn gevoel wel gewonnen. 0-0 tegen Spanje. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Amazing.
1: Met name Laros Duarte, jouw neef dus, die kennen mensen hier goed van FC Groningen. Jij hebt je een beetje contact met hem?
2: Ja, zeker. Ik heb met beide neefjes heb ik contact. Nu natuurlijk niet dagelijks, maar zoals nu ook. Toen zij deze kant op gingen. Eigenlijk hadden ze ook voor mij ook mooie tickets geregeld. Zeg maar. Ik kon helaas niet alles bijwonen, dus mijn ticket is naar iemand anders gegaan. Mijn broertje is er wel in FC Groningen shirt. Als je goed op had gelet, dan kwam hij ook nog even in beeld. Maar straks, morgen, zal ik ze wel een bericht sturen, want ik laat ze nu lekker gewoon hun ding doen en dan wanneer het even rustig is, zal ik ze even contacten. Maar voor ons geweldig dit.
1: Het is historisch, hè? Het is de eerste keer. Dan zo'n resultaat. Ja, kun je het een beetje bevatten?
2: Nee, echt gewoon. Kijk. Eigenlijk wat we nou hebben gezien, zeg maar, daar staan wij Kaapverdianen ook wel een beetje voor. En wij zijn keiharde werkers, we zijn veerkrachtig. En als we een doel hebben, gaan we er ook vol voor. Realistisch of niet, we gaan er gewoon voor. En dat hebben de jongens van ons vandaag ook echt wel laten zien van waar wij voor staan. Gewoon keihard vechten. En we hadden gewoon kunnen winnen.
0: Cristiano Delgado uit Delfzijl samen met zijn landgenoten in Delfzijl, daar in de brede school. Kaapverdië speelt in de groepsfase tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bijdrage werd gemaakt door Karel-Jan Buurke.
3: Wel is dat?
0: Karel-Jan Buurke, maar die zoeken we niet. Nee, we zoeken de persoon van wie deze omschrijving is.
4: Vandaag zoek ik een vrouw met een gouden carrière.
0: Ja, nou, er komen heel veel vrouwen met gouden carrières bij ons binnen. Wie strepen we weg?
5: Nou, gewoon eentje doen we. En wie massaal app wordt, is Ranomi Kromowidjojo.
0: Heeft zeker een gouden carrière.
5: Zeker, ja. Maar die zoeken we niet.
0: Die zoeken we niet en daarom is hier middels onze huisarchivaris, wou ik zeggen. Nee, onze huishistoricus Rijn de Smit. Aanwijzing nummer 2.
4: Leuk feitje. Ooit trouwde deze vrouw met iemand die dezelfde naam had.
0: 050-3188-288 is ons appnummer voor je antwoord voor het weerstation van RTV Noord.
3: Wel is dat.
0: Rob, zometeen om 8:30 het nieuws zit erin.
6: Ja, je kunt voorlopig niet over de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert. Zo direct hoor je wat de mogelijke oorzaak daarvan is.
4: Leuk feitje. Ooit trouwde deze vrouw met iemand die dezelfde naam had.
0: 050-3188-288. En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dan kan. Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. rtvnoord.nl, app van Noord. 70% van de stemmers is het eens met de stelling. Muziek in de ochtendploeg van Post Malone en Marco.

0: grunnigen van 2026. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik heb mensen buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is bijna 8:30. Dit is nog nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkert is sinds gisteravond laat afgesloten voor al het wegverkeer. Na opening is de brug scheef naar beneden gekomen, waardoor die nu niet meer wil sluiten. Na een aantal pogingen om het probleem op te lossen heeft Rijkswaterstaat de brug helemaal opengezet, zodat in elk geval de scheepvaart de brug kan passeren. Jamie Tol van Rijkswaterstaat vertelt wat de mogelijke oorzaak van het probleem is.
11: En bij dit type brug is het wel eerder voorgekomen. Vorig jaar hebben we ook een keer zo'n incident gehad. Vaker gebeurt het als er een bepaalde wind is. We weten dat met oostenwind dat de tafelbruggen bij Dorkwert, Aardewaard en Zuidhoorn, dat die daar wat gevoeliger voor zijn. Maar zo scheef als dit keer hebben we het naar mijn weten niet eerder gezien.
10: De aannemer gaat vandaag naar het probleem kijken, maar wanneer de brug kan worden gerepareerd is nog niet duidelijk. Het wegverkeer wordt voorlopig omgeleid via de brug bij Aardewaard. Een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een ongeluk op de N33 bij Veendam. De bestuurder raakte rond 1:30 door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld. Volgens een fotograaf duurde het bijna 2 uur voordat de brandweer de automobilist kon bevrijden. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de N33 tussen Veendam en Veendam-Noord urenlang afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ook de vader van het ernstig mishandelde 6-jarige meisje in Stadskanaal raakt het ouderlijk gezag over zijn dochter kwijt. Komt naar voren in een door de rechtbank gepubliceerde beschikking over de zaak. De kinderrechter organiseert dat de man niet voor haar kan zorgen. Zo zou hij allerlei signalen voor de mishandeling niet hebben opgepikt. Eerder verloor de moeder van het meisje al het ouderlijk gezag. Zij zit de komende 3 maanden nog vast, evenals haar vriendin. Ze worden verdacht van zware mishandeling. Ook wordt de moeder vervolgd voor poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een opstootje geweest tussen meerdere asielzoekers, waarna agenten en beveiligers hebben ingegrepen. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht om op de grond te gaan liggen. Een van hen werd door beveiligers afgevoerd, maar keerde na een tijdje terug. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend. Medewerkers van het Rode Kruis namen gisteren afstand toen de asielzoekers slaags raakten, maar gingen weer aan de slag nadat de rust was teruggekeerd. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk en Migrate waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen in Ter Apel. Ook gisteravond wachten weer 10 asielzoekers op het voorterrein voordat ze naar de nachtopvang in Westerbork werden gebracht. De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een fusie van faculteiten zijn voorlopig van tafel. De RUG wil het aantal faculteiten terugbrengen van 11 naar 7, onder meer om de kosten te drukken. Maar de Universiteitsraad heeft daar grote bezwaren tegen. Eerst is het zaak dat de bestaande faculteiten op dezelfde lijn zitten, zegt lid van de Universiteitsraad Tim Tresor.
1: We hebben gedurende het proces meerdere malen input gevraagd van faculteiten, van medewerkers, van studenten. Daarop bleek dat er nog wel echt heel veel vragen waren over de werkdruk, over het behoud van opleidingen van kleinere faculteiten. Er waren ook vragen over of de fusieplannen wel financieel zoveel op zouden brengen.
10: De RUG zet daarom nu eerst in op het gelijktrekken van de processen van alle faculteiten. Volgend jaar zomer wil de universiteit met een nieuw fusieplan komen. En Qbus en het OV-bureau Groningen-Drenthe hebben een nieuw buskaartje geïntroduceerd, waarbij reizigers voor 10 euro een hele dag in Groningen en Drenthe met de bus kunnen reizen. Het Solo Broersenkaartje is geïnspireerd op het goedkope dalvoordeel Nederland treinticket, waarmee je deze zomer voor 49 euro per maand onbeperkt tijdens daluren met de trein kunt reizen. Het buskaartje is wel anders van opzet, want dit is maar één dag geldig. Ook is het ticket niet in alle gevallen goedkoper dan een regulier buskaartje. De actie is vooral interessant als je op één dag meerdere plekken wilt aandoen of als je met kinderen reist, want die reizen namelijk gratis mee. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: Zin in een flinke klus deze zomer? Kom dan naar Bauhaus. Daar krijg je nu bij aankoop van een Skill-machine tijdelijke gratis Skill-accu-luchtcompressor ter waarde van €69,99 cadeau. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
15: Nu mega-opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
17: De koffie staat klaar.
18: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, werk aan de winkel voor de Nationaal Coördinator Groningen. Nu een deel van de versterkingsrapporten van huis in het aardbevingsgebied niet betrouwbaar blijken te zijn. Je hoort er zo meer over.
22: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen, of

0: About the Money, je hoorde Mea. De Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, moet stevig aan de bak. Het Adviescollege Veiligheid Groningen komt tot de conclusie dat een deel van de versterkingsrapporten van huizen van gedupeerden in het aardbevingsgebied niet betrouwbaar is. RTV Noord maakte hier vorige week al melding van, dat hoorde je in de ochtendploeg, en het wordt nu bevestigd. Verslaggever Goos de Boel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het echt zo erg als we vorige week hier hebben geschetst?
1: Ja, nee, dat is wel duidelijk. Vorige week hebben we wel gemeld dat het om 8000 huizen ging waar twijfel over is. Ja, en het rapport staat onomwonden dat er inderdaad vraagtekens bij al die huizen, bij al die rapporten over die huizen, vraagtekens staan bij de veiligheid van die huizen.
0: Om wat voor huizen gaat het dan?
1: Ja, het zijn verschillende categorieën. 6 categorieën eigenlijk. Het zijn onder meer huizen waarvan rapporten niet volledig zijn. Dat heeft men geconstateerd. Dus ja, je moet wel een volledig dossier hebben. Dat is er niet, dus daar moet naar worden gekeken. Het zijn ook onder meer wat oudere huizen van voor 1940. En huizen met grote scheuren die over het hoofd zijn gezien. Althans, die niet zijn meegenomen in de beoordeling van de veiligheid van zo'n huis. Dus ja, dat zijn er nogal wat.
0: En komt het adviescollege dan ook met aanbevelingen?
1: Ja, die zeggen van al die huizen, die 8000, moeten weer onder de loep worden genomen. Het betekent niet dat alles over moet. Maar de Nationaal Coördinator Groningen moet wel bij elk huis van die 8000 gaan kijken van, ja, klopt het rapport? Is het technisch in orde? Zijn er nog andere vragen? Hoe zit het met bezwaren van bewoners? Dus ja, er moeten flink wat zaken weer tegen het licht worden gehouden.
0: Komen nog andere zaken naar voren in het rapport?
1: Ja, de communicatie, die is slecht. Die is eigenlijk formalistisch en afstandelijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, kijk, mensen hun huizen zijn beoordeeld. Hè. Zijn ze wel of niet veilig? Moeten ze wel of niet versterkt worden? Ja, dat wordt dan medegedeeld met een aangetekende brief. Er is verder geen contact over. Ja, dat komt bij mensen nogal rauw over. En ja, verder als mensen bijvoorbeeld vragen over die rapporten hebben, ja, dan kunnen ze vaak niet bij mensen terecht. Dus ook op dat gebied laat de NCG laat steken vallen. Dus ja, eigenlijk wordt geconstateerd dat die communicatie gewoon veel beter moet.
0: Hoe reageert de Nationaal Coördinator Groningen hierop?
1: Die geeft het voor een deel toe dat een aantal zaken niet in orde is. Die zeggen van, ja, wij gaan dat inderdaad allemaal onderzoeken. We gaan naar die huizen kijken, we gaan inzoomen. Dus ja, de aanbevelingen zijn goed gelezen. En die worden ook opgevolgd. Dus dat betekent extra werk aan de winkel. En ja, over de communicatie wordt ook wel toegegeven dat daar wel veel winst van te behalen. Dat ze daar ook wel mee bezig zijn. Zo werkt dat natuurlijk. Maar dat op dat gebied ook nog het nodige verbeterd kan worden. Ja, en ze zeggen ook iets, en dat zegt die commissie ook die dit heeft onderzocht, over het vertrouwen. Want wij weten allemaal dat het vertrouwen in die instanties is al heel, heel broos in het gebied. Ja. En de uitkomst van dit onderzoek, dat leidt tot nog minder vertrouwen, voor zover dat nog mogelijk is in het aardbevingsgebied.
0: Ja, maar als je dit dan zo hoort en ze gelijk toegeven van, ja, het kan beter en dat kan beter, dan had het ook misschien eerder beter gekund.
1: Ja, nee, zeker, zonder meer. Een grote organisatie. Aan de andere kant zeggen van, ja, er zijn ook heel veel dingen, hè, er zijn ook heel veel rapporten, hè. Een groot deel is wel in orde, want ja, er zijn 28.000 huizen zijn onderzocht op deze manier, of ze wel of niet veilig zijn. Ja, en 8.000 daarvan moeten nog onder de loep worden genomen. En het is niet zo dat al die 8.000, dat het allemaal niet klopt. Dat moet nog maar blijken. Hoogstens een paar procent, ja, zal uiteindelijk aan het eind van de rit blijken dat het niet in orde is. Maar goed, elk huis waar het misgaat, is er, zeker in het aardbevingsgebied, is er één te veel.
0: Ja, er zijn heel veel rapporten al geschreven over het aardbevingsgebied. Dit klinkt dan niet alsof dit onderin een laad terecht gaat komen.
1: Nee, nou ja, goed, we weten ook allemaal wel een beetje wat het ritme dan is. Dan is er een Tweede Kamer, die spreekt de afschuw vanuit. Er is een minister of een staatssecretaris of wie dan ook, die belooft beterschap. En we weten ook allemaal dat dat niet altijd tot beterschap leidt. Sterker nog, er is zelfs een parlementaire enquête geweest. En toen moest alles beter enzovoort. Maar ja, het blijkt gewoon dat er heel veel dingen nog niet in orde zijn. Ja, en dit rapport wordt ook weer hoog opgenomen in Den Haag. Minister van Middellandse Zaken, Hema, heeft het onmiddellijk doorgestuurd aan de Tweede Kamer. En hij zegt daarbij van, dat dat ermee te maken heeft, dat dit weer tot extra onrust in Groningen leidt. Ja, en die Tweede Kamer gaat er volgende week over spreken. En dan moeten we afwachten waar dat uiteindelijk toe leidt. En of dit soort dingen, dit soort fouten, dit soort weeffouten, of die maar steeds blijven voorkomen in het aardbevingsgebied.
0: Dankjewel, Goos. En zometeen.
2: Leuk feitje. Ooit trouwde deze vrouw met iemand die dezelfde naam had.
0: Ja, wie zoeken wij toch? In wel is dat. Jo, straks ook de derde aanwijzing. En Harma is er met het weer.

0: Taylor Swift.
1: Wel is dat.
2: Leuk feitje. Ooit trouwde deze vrouw met iemand die dezelfde naam had.
0: Ja, we gaan nog weer iemand wegstrepen. Er komen echt ongelooflijk veel reacties binnen.
3: Ja.
0: Petra.
3: De naam die nu heel vaak binnenkomt.
0: Ja.
3: En in het begin ook al trouwens. Maar mensen denken dat het Imca Marina is.
0: Niet goed.
3: Niet goed.
0: Niet goed. Aanwijzing nummer 3. Wat ga je doen? En dan? 3 keer goud.
3: Aha.
0: Mooie aanwijzing. 050-3-188-288. App je antwoord. Kan nog heel even.
2: Wat ga je doen? En dan? 3 keer goud.
0: Voor het weerstation van Radio Noord.
1: Wel is dat.
0: Dit is ons levende weerstation. Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Jij wordt vrolijker, hè, van weer dat er vandaag aan gaat komen.
4: Ja, ja. Zeker. Ja, als de zon er weer bij is en het waait niet al te hard en het is droog. En op dit moment is het inmiddels droog in de provincie. Dat warmtefrontje, dat is inmiddels gepasseerd. Nou, de rest van de dag profiteren we van een zwakke rug van hoge druk. Maar er komt ook nog weer een warmtefrontje over. En door achteraan hebben we een aantal dolken met hoge druk. Een zuidelijke stroming en die flink oplopende temperatuur, dat waarschijnlijk in het weekend weer overstraft wordt door, ja, mogelijk regen en onweer, maar dat hangt nog omdat de wind in één weer naar het noordwesten zou gedraaid. En is dat die de vroeg wat wie door van kring. Maar door met is de zomerwarmte zeker nog niet weg. Want we blijven altijd onder de bieden 24 graden of een beetje meer zin. Dus de fruit zich minder goud. Voor op dit moment dus overal inmiddels droog in de provincie. De bewolking die breekt wat, de zon komt erbij. En de wind die is zwak tot matig. Uit zuidoost draait naar het noordoosten. Met zo'n 17 graden in het noorden van de provincie tot 21 graden verder de provincie in. Met vannacht opklooten zijn bewolken. 10 tot 13 graden als minimum. In maart wordt een dag met bewolken zon en kans op bui. En de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel.
2: Wat ga je doen? En dan? 3 keer goud.
0: Is het voor jou ook goud? Misschien wel 050-318-288. Over een paar minuutjes gaan we iemand terugbellen. Zorg dat je de telefoon opneemt. Met het antwoord. En wel is dat.

0: de hele boel. En Miss Geenma, nou, die zochten we dus niet.
1: Wel is dat.
0: Maar wie zochten we wel? Dat gaan we horen van diegene die nu hopelijk de telefoon op gaat nemen. En het goede antwoord voor ons heeft dan voor het weerstation van Radio Noord. Wel bel me. Dag Datema, met Pasveer.
2: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, met Edwin hier.
2: Ja, dat hebben we.
0: Ja, en hoe heet Datema van voren?
2: Maria.
0: Dag Maria, goedemorgen. Mag ik Maria zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Zeg, wie zoeken we?
2: Marianne Timmer.
3: Timmetje, wat ga je doen? We waren op zoek naar natuurlijk Marianne Timmer.
0: Ja. Het was Frank Snoeks die dat uitschreeuwde op de televisie toen ze naar goud snelde op de Olympische Spelen. Timmetje, wat ga je doen? Ja. Gefeliciteerd, Maria.
2: Ja, dankjewel.
0: Heb je daar een beetje gekeken, al die wedstrijden van Marianne Timmer destijds?
2: Ja, zeker.
0: Mooi.
2: Spannend.
0: Ja, mooi. Ja. Hou je een beetje van sport kijken?
2: Ja, sommige. Ja?
0: Ook voetbal?
2: Schaatsen. Vooral.
0: Geen voetbal?
2: Nee. Alleen als we op het laatst in de finale zien.
0: Oh, nou, die kans is niet heel groot, denk ik.
2: U zegt het.
0: Ja. Maria, je wint het weerstation van Radio Noord.
2: Ja, dat begreep ik al.
0: Ja, die komt naar jou toe. Ik leg nog even het vuur. Kom je wel eens in de binnenstad van Groningen voor een boodschapje?
2: Nooit meer.
0: Nee, nooit meer. Wat vind je? Moeten de winkeliers daar zelf kunnen bepalen of ze open zijn of niet? Op zondagochtend?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Noteren wij ineens voor jou. Blijf even hangen, dan gaan we alle gegevens noteren.
2: Ja, doei.
0: Fijne dag, hè? Mooi.
2: Ja, bedankt. Doei.
0: Hoi.
1: Wel is dat?
0: Ja, stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Er is 70% van de stemmers het mee eens. Wil je meepraten? Dat kan via 050-3188-288. Onze top 3 komt eraan. Onder andere, en veel meer, na 9 uur. Nu, Billy Joel.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en
11: je luistert naar Groningen 1.
10: Dit is nu 9 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
12: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
14: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
12: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
18: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
2: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
18: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
3: Oh ja?
18: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
19: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
20: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
23: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
24: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
25: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Mensa-relatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
19: Non-stop.

Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Of je de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: Het is nu 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

aanval op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Lunchtijd.
18: Groningen 1.

Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens de zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Of je de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. We'll be right back.

0: Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: Pettersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
15: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens de zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.

0: de dag. Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg.

0: Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder EDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de EDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: nachtrust.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Non-stop.

Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington.

0: afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: nachtrust.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden.

0: het nieuws van 6 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt.

0: nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go. Non-stop.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat de boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 106.5.

0: nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat de boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
2: You're listening to Dutch American Country Rock Rebels.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodop,

0: hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

de lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd,

0: nieuws van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar.

0: Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.